0: večeren. A Joen Music e Zara Radio.
1: Olsuners! Avdar geriye!

0: intermezzo.
1: Are you in music?
2: Echt muziek voor een efficiënte baan.
3: Test de Rover. Waar een doosje nooit zien zitten.
4: De burgemeester van stad, die een echt hier zit een schat. Daar werd er hier in Olstikus beweerd. Als het wel was woord.

0: tres.
1: Ze is toch een ferme brok, ons Maria.
0: Ieder tres.
2: Is een charmante doof.
3: Esther weer.
4: Wat dat brengt? JMB Café.
3: Nee, de nieuwe app voor Valla Joen Music.
4: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
3: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nieuwe Joen Music app.
5: App hem al.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of

Maserat. Het is zeker lek. Mijn momenten is echt onverdraaglijk. Ga het niet vermijden, lek.

zien aan een keer zitten. Oh, onze binnenmeester. Die verdient toch een stambeetje in biergaat. Oh, wil je dat toch lekker drinken?

0: MGMB Café.
1: Meer de Neven App voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
2: App hem al.

AYOI Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkwerp.

fan van de voeljagoe hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ion Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios

0: kom nog hier, hè, want daar moet ik niet naar West Maras gaan afvallen, hè.
1: Hey Funky, was ik op een kop of wat? Dat is of wat een nacht en al rest of doen?
0: Waar doe ik dat altijd naar een vergering?
1: Zeg, tel voor domme pieken donker, hoor je van een zwembad was een beetje.
0: Is jij mijn magie nog niet gezien? Dat is toch als wees kant de licht op.
1: Ja, het over een kieker was zeker, kant dat. Kamil, hij zei dat ze op die bike via Hesmasjang met een koeien dat hij ver op af is.
0: Jij hebt dat gezegd?
1: Kom in, zo.
0: Deze winkel is al lang al toe, hè. Stop ik een appartement op.

0: Bakıyor evet. Zinka Casa Front Poni Soma. Hey, maar joh, ik zal je altijd een tip geven. Zou Peter de Buitenpaal open, het is zo verliefd, dat klappen.
1: Gewoon moet flappen hoor, geen hier dat flappen in de flapschoen.
0: Nata, met een motorbike getoond, geven ze beter een beetje beter met haar vaar. Hey, Funky. Dat pluimenvachtmachine, is dat van kiekeren of van kiekeren erin? Of voor Tomme,

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.
3: Ik heb

Dag en nacht, van smares tot saufes. Elke seconde, elke minuut, ajoe.

0: jou wakker maken, zonder poet of air in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, ik kan het al weten, hè, zeg.
0: Zie hier, de champagne zal op het puntje kapparen.
2: Ja, het zijn er maar drie niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar Roeschool.
1: Ai, kom, nog een.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music App.
2: App de mal.

zat met je masken op de chat. Pikante fotokus te stieren, zoals die de ene van haar tet. En ik ene van mijn klep. Ze heeft me in de val gelokt.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Top FM op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkderp hier.

Moindag gooi je gewoon slopen bij Amadan. Dinsdag kan je komen, juist als de poep werd verbrand. Woensdag noem ik de maar komen holen, anders werd het vermoeiend.

Trojan Uso. Een 50 jaar leen, ik weet nog graal koe. Op datum het liep ik eens rond. Mijn maag was ontgrond, wat een mens ten doet, werd fritten.

0: muziek.
1: Altijd goede muziek.
2: Dat is erover. Hey, dat is erover.
3: Bro, facteur. Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Allah. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar omhoog of naar beneden?

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
3: App hem al.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: MGMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music App.
2: App de mal.

Hey, komt eraf, jong. Ze biedt valden. Is dan aan het flushen te dansen. Het is goed ontvriezen. Aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch. We zullen waar aan de roos doen. Die lavelle frakkoon stapt in onze combi. En tanken je slapen. Allee, het is nog 2 dagen, hè.

Hé, hey, kameroot. Een pintje stond hier wel, hè? Zie nou. Omgestampt. Kom, jongens. Zet de muziek af. Het is hier getoond.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Radio en Music. 100% plezant. 100% olst.
1: Ik zag het overlast op het internet.

niet alles dat je leest op het internet. Gebruik dat verstand, want als je alles is goed op een rijke zet, ligt het verder hand. Wie een prins verkiezen, ken je hoe ik verliezen. En dat is die point. Maar we handelen welke noosje neer wil meer respect. Hier trek ik de lijn. Want ieder jaar, een droom op haar lief, begint jouw energie verwijt. Die voel je bepikt

rode rage van flippels in een pakje chips is er niet verra, John Gang. Zit daar rich bij hier en zit rich gemier, met hier wat drank in dans. Met een selfie van hier en een selfie van door, op ieder baal stoel je zeker op. Die slinkt aan de foto's en lomperig, dan is er na de selfie stick. Trek een selfie, of een belfie, trek een selfie. Ieder student is met examens, doe al een beetje verzet. Ze zetten hier beste kont of wil, gewoon weg maar op het internet. De selfie, belfie, helfie, drelfie of op te leveren een delfie. Met vaste lovers, je er al bij hier, draait wie in. Le carnaval!

0: geloof dat er allemaal met zijn gay en zwem in dans. Ze trekken van alles die toch op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spring met Moroom en roep naar carnavalfie. Dan springen met spier, bedankt ongier op de pompier voor een selfie.
1: Wow!

0: er weer!
1: Wat dat brengt? Een GMB-café.
0: Nee, de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.

0: Rádio.
1: Ik kost geen reet versieren, ik blijf de vrijgezel. En al mijn kameroten kosten dat wel. Toch blijf ik het proberen, kost rijk en veel cadeaus. En Disney ondergoed van Mickey Mouse.

Het schoonste woordeken dat er bestaat, als het is een wereldwonder. Als het is de stad van de maan in de stroot, als het leven mooi op de bovenste plank, als het in mijn hart gestolen en lukt er van tijd hier, is het mank.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagger. Nog nooit gezien of gehoord.
2: Hey, Dr.

0: homostijn is smijten door talven op dat plein. Met graalijk schieren voeten, maar we zien waar nog geen blauw.
1: Ja, beste carnavalisten, allemaal tot samen. Ik zing naar de vrouw nog hier kan horen. En ga de Jolamo, de mooi mee.

Is en de fermes doe het als ik kan zien. Ik hoor van nou hoe ik niet anders verwacht.

0: Deze de Pieters. Kom dan hier dat ik haar een dikke wijs geef.
1: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik weet van nou hoe ik niet anders verwacht.

Ik was in Brussel en ik zag een Turk stond droen. Ik vroeg, ey Turk, versteug hoor deze naar jongen? En ik paas een oei, hier langs deze kotei. Die nachtmet, hij nog nooit geroosterd schoert in de moskee. En ik paas een ai, die een broon is anderstolig. Per slot van rekening is ons toch voor klaarscholig. En dan wil je zeggen, dat is al zeven de rooie.

gast op een terras in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zou verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik pas een oei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten uitleg. En nou hoor je zeggen, dat is alles je verderoa. Maar weet je wat dat Sarkozy doet zo?

0: zijn midgen, woont hier in Moisselstad. En als naar hier komt, geeft Nikkens van zijn rat.
1: We hebben toet, joh. Verstoon ik je kagoed, joh.
0: Kliep van de Munch in Engeland. In Hyde Park en ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zag dag Blair. Goed trek gerad op mijn onkel Valère. En ik paas een oei, die in een saks, die gaat die rat beginnen flippen. Morgen kun je nog nooit verschieten van dat oergepooster tippen. En dan gaan we zeggen, dat zal ze even de rooie. Maar we je gooien

0: verdrommelien. In stad met mijn moot.
1: Veel schoenmaskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om.
0: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
1: Deze is ons verhoogd.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

Deze is de verrol die van alles uit, niet alleen van een stad dat onder de neer leidt, mozaïker van een volk dat leven carnaval eet, enig in zijn soort. Het is een roorgeval, ja, dat is mijn stad, wordt dat toevergoed, mijn eigen.

0: muziek.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

AJOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Ayoen Music, de nummer 1 van Dayoen.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, ajoen.

0: Je mets même brûle piste.
1: Are you in music? 100% plezant, 100% olcht.

0: I Own Music.
1: 100% Olsch.
2: Zeg, Vincent. Wat in de bistjes bij jou, ik al, hè? Wat dat je gewoon aanvraagt. Zwaag stilletjes.

0: JMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp Joen Music app.
2: App hem al.

Voor verkandidoten veil respect. Maar hoor ik dan die buitenlandse pieten? Excuseer, versta jij dat, die

0: Geef mij maar aan jouw music. Waar avond van Olst.
1: Als je paast, dan hebben we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes al een brassetje gehad.
2: Dat is nog niet, jong. Maar we daar hebben het.
1: Hey, Gilles. Zullen we dat wel doen, jong? Ze beetje dan je nou aan je vingers, in plaats van een nis.

0: Serafan van de Vulja Goeits van City Music? Luister dan online op City Music Green Bay.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Vulja Goe Radios van Roosje Natuurlijk.

0: zitten. Luister neke naar Radio en Music. Kruisje gegarandeerd.
1: Ze weet dat ik ne neusner ben, bij ons. Dat ik ne echt na joen ben, bij ons. Maar ze weet niet van carnaval, panies. Ze is van

Annie's. Ze is van een andere wereld, ze verstoot er niet van. Door stomme verstand stil van.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echt een pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: leef.
1: Ajo en Music.
2: Gedierig goeie muziek.
3: Zeg, dat kostuum en dat wagen, dat stond precies op Pinterest.
4: Nou, dat gezicht, amai, dat zou ik hebben.
3: Hier ze, de

0: J&B Café.
1: Meer de Neven App voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music App.
2: App de mal.

Ajoe en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: Nee.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Ayo in Music. 100% plezant, 100% ulst.
3: Zot, zot, stijke zot.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, en veel carnavallies. Ajoen!

0: Hey, kameroot, jij gewoon nog wat klinkers liggen voor mijn oplidvoest te leggen?
1: Bah, Joodman, ik zal ik je er een stuk of vier geven, zeg.

0: van Harmingen.
1: Dag mijn jongen, je spreekt met de manen van stad, hè. We zijn hier bezig op de mert met wat kinderkoepjes ontvervangen. Maar we hebben de rapport te kert. Je gaat er geen meer liggen, jongen?
0: Geen kinderkoepjes, nee. Maar wel nog klinkers. Mag dat afzetten?
1: Wacht, hè. Ah, maar bij op, mijn jongen. We zullen wel eens zwijgen tegen van de stien.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: en ander vriendetisten. Je weet je dan. Ajo en Music en Zare Radio.
1: Allee, madame, j'ai d'abord. Hallo, Esther, het is goed normaal. Ik heb

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor Joe and Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: Ion Music,
1: de radio van ons naal.
2: Will dem na zelf maar op, zeg me kind, veel maar op. Will dem na zelf maar op, zeg me kind, veel maar op. Will dem na zelf maar op.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: aan de goede kant van angst. De enige echte. Ayo in music.
1: Verleden jaar deed het mij zier, maar toch stond ik hier met plezier.
2: Nee, nog meer.
1: Alles verliezen is zo fijn, ik wil dit jaar veel beter zijn.
2: Nee, nog meer.
1: Maar verlies ik vlees het bloed, dan ben ik mijn droom hier kwijt.
2: Nee, nog meer.
1: En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

de jor. Vol rore tijden, juist de droge vier. En we moesten al binnen blijven.

verrassen, Prozicht maar jongen. Ondertussen is die oorlog, al wat ik naar ooit kijk, is opgeschoten.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App de mol.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of goed.

Huta, het is van mijn voet, alles is gesloen. Mijn vrouw is ontbillen, ik heb ze niet te vertellen. Veer heeft de kloeien, gewoon het nog hier een schil. Ze weet dat ze roepen en doet ze niet roepen, maar ik hem toch wel.

Dag en nacht, van Smares tot Sauves. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: I Own Music.
1: Gedierig goeie muziek.
2: Originers.

0: Voilà, Johan Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Johan Music. En luister naar Johan Music overal en altijd. De nieuwe Johan Music app.
2: App hem al.
3: Ik heb een klein probleemje met mijn linkerroei. Zij voert tegen mijn ander. Hoe ik mijn Johnny kom niet meer omhoei. Kruipt die in achter het ander.
4: Pijzen dat onnaverdom loo, hè.

IOM Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Damuelowy klasie du. Af dat moeilijke klasje toe. Het is beter dat ik met je bieren blijf. Als je ambras mocht en blijf zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed de kruipen. Af dat moeilijke klasje toe. Af dat moeilijke klasje toe. Het is beter dat ik met je bieren blijf. Als je ambras mocht en blijf zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed de kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend en is dan bras.
1: Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop.

Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.

0: Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop.
1: Is vroeg in smeres, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Ajoe, music.
3: Altijd goede muziek.

Trouwensig, ooit na zo'n bij Flus. En binnen komen ze stoom mee in kerken. Dat ik met mijn volle doel zijn wil staan wachten. Allee, verrood, ben toch goed.

0: Dat kan. En wat goed je? Ik word weer om mijn rekker, hè, kopang. Kost mij weer aan het bougeren in de achterhoofd nog vijden. Dat die met niet van vijden aan mijn bovendroom blokkeren. Ik gewoon me matakeren om een derweg te creëren. Hey, moot.
1: Zat dat over droom, jong?

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music en luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
2: App hem al.

Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergelijk 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oost-Natuurlijk.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: van de majorette. Hij doet daarmee de nodige estafette.
1: Ja, hij trekt ze wel eens tegen zijn gilet. In de Canterbury op café en ten.
0: En door de loge nooit in zijn kot. Hij

0: dierig goeie muziek.
1: Veil ajonen hebben ons de laatste jaren verloot. De melkmolen brengen samen met Duisneers een eerbetoon der Duisterse stroot. Der vlinders gedrijven, een blik op de moon. Stek heel oost vereer, een keesje om. Het gemis is graal en kruid, maar oost vergeet haar.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App de mal.

0: Nieuwe music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. En veel carnavallies. Ajoen music.
1: Kiel Olste, zo het geloten, gevuld zijn altes roten, met lachende gezichten, versierd met maquillage.

0: Ons is goed aan mijn zijden, droit ogen profiteren. Ze bazen maar op een zoek, dat is voor van een plezier.
1: Hier zit je in te gopen, door hangt er in te slopen. Maar vroeg dat ik naar huis kom, dat

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: JMB Café.
1: Meer de neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De neven your music app.
2: App hem al.

begin ons derde couplet. Maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in Oost. Is dat we het al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mooi begeleid en samen met haar wil ik de kozeralen doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: halen, molen trekken.
1: En poppen en plekken.
0: Nog zijn stolten lang.
1: En poppen en plekken.
0: En rest de bienen strekken.
1: En

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: IOI Music. De beste moment, de beste muziek. Olst op zijn best.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij nog nooit gezien of gehoord.

dag en nacht, van s'mares tot s'avonds, elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De neven your music app.

AYOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkwerp.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

0: te noemen.
1: Oh, wel, ga beter door zeggen. Door een oppositering dat er door binnen stellen.
2: Hé, laat je voor misschien rust doen.
1: Hé, dat is goed,
2: al ik niet meer afgevraagd.
1: Stop, jongens, zien wat dat gezegd wordt als je in de privé-sfeer begint.
2: Goed, doet dat heel open aan de brand blijven.
1: Goed, pikeurbeul.
3: Waar? Ava van Olst.

0: Dayoin Music.
1: De nummer 1 van Dayoin.
2: Haha, de Ponte Plut Boys. Hey, alles mij jongens.
3: Ja, ja.
2: Ik ken mijn kon aan het poort mee, hè.
4: Ik ken Hoefwoizen en ik loop het gevies.
5: Weet je wat ik boem, jongens?
6: Nee.
5: Met een Ponte Plut, donkie en

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Ik keer niet te rap, doe morgen al ik op een gemak. Want achter Noek stond Sammek in de flitsbak. Je moet je aan hier riskeren, nooit een blik te consumeren. Zelfs dat bier, ooit de pompier,

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music. O,

0: Gast.
1: Live van nu 30 dagen in Olst, de enige echte Ajoin Music. Wij, Ave van Olst.

0: Fan van de Voelja Goe Hits van City Music? Luister dan online op City Music Green Bay.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 Voelja Goe Radios van Oost naar Eerlijk.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekjes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: Joen Music.
1: Gedierig goeie muziek.
2: Ella voor Jeannette.
3: Ella voor Jeannette.
2: De dansdag geven wij al het.
3: De dansdag geven wij al het.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven-app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven-app. App de mal.

Ik ging eens mee op congé. Zat mijn dagrad niet mee. Hond Kerkhof in volle rest. Te wachten op een bus. Scheer van dest. Van achter de omwoning zag ik een verschoning. Hier op de hoek van stroot zag ik Sint Christoffel met een gapot.

0: verrassend echte pure Oosterse radio.
1: Dag! Echt jaar. Nog nooit gezien of goed.

0: Braderie op de Verkemert, schiefrecht toeveradeer, een andere kant van het woeter. Ons winkel staat open, 7 dagen op 7, behalve de vrijdag achternoem.
1: Allah moro per mij. Allah moro per mij.

0: JMB Café.
1: Meer de Neven App. Voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App hem al.

0: chevaux! Un roep een school!
1: Miljarden verdomme das! Miljarden verdomme das! Miljarden verdomme das goed!
0: Godverdomme, dat was goed, hè?
2: Zo je dat pijn?
3: Are you in the music? Alles wat aan dat ons neergeert.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Dag en nacht, van Smares tot Sauvus. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De nevenapp jouw music app.
2: App hem al.

adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deine rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. De leider van het feestcomité, die gewoon om donderdag over het mei, als ik de mertzings werd van het volk. De kaat trotseerend voor het afscheidsfeest, onder een groeite grijze wolk.

adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deerne rozen bril. Ik ben de ziel van onze prins. Oh, hij geeft de politiek sensaas, morseves en mek.

Soms hoor ik mensen zeggen, zitten die in een nice door? Dat nee, toch geen manieren. En dat klap ze zo aan roer. Dat is toch geen normalen. Je ziet eruit toch niet ooit. Wat een droene kik mij om.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: AJOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.
1: Hallo.
2: Hey.

0: ene portrettentrekker dat alle dagen van zijten mocht.
1: Jongens, en ik ga vragen als van de wet. Hier wil je het met mij doen. Hij draagt Agustinus. Hoe vertikt dat je?

Allee, zijn mijn twijfel geflikt, zei die man. Maar het is niet, jongens. Ik zal haar mijn stuur een vast vijzerplotje bezorgen. Oh.

0: MGM Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App de mal.

0: Joker.
1: Chef Marmor, a Joen Music.
2: Ver, avu van olst.
3: Jūze maskas lūstir

0: De laatste nachten hadden wij ons allemaal sterk. Een beetje slopen
1: voor niet. Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.